tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook al. Niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politie van de zone Hakeland gaat gerichter patrouilleren in buurten waar de laatste tijd vaak wordt ingebroken. Afgelopen weekend drongen inbrekers nog binnen in woningen in Bekkenvoort en Tieltwingen. De politie vraagt ook om verdachte zaken meteen te melden op het noodnummer en niet alleen op social media. Onlangs werden bewoners van een huis in Tieltwingen nog door 3 inbrekers hardhandig aangepakt. Ze geraakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De politie van de zone Hageland, dat zijn concrete gemeenten Bekkenvoort, Tieltwingen, Geebets, Glabbeek en Kortenaken, gaat daarom zichtbaarder patrouilleren. De omgeving van het Laagdorp, de historische molensite en recreatiedomein De Alk in Alken, wordt omgevormd tot een groene ontmoetingsplek. Water, natuur en recreatie moeten er samenkomen. Een van de meest zichtbare ingrepen is het opnieuw bovengronds brengen van delen van de grote en kleine herk. In totaal gaat het om 160 meter beek. Zo krijgen de waterlopen meer ruimte bij hevige regenval en ook heel veel asfalt verdwijnt. In totaal wordt 4000 vierkante meter onthard. Onder meer het verkeerspark, asfaltpaden en andere verharde zones maken plaats voor groen en nieuwe recreatieve infrastructuur.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
5: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
4: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten, maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen. En ook een pak frisser dan, rond 19 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden, maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
4: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aardsmoeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In al onze gevangenissen is er gisteravond om 10 uur een nieuwe staking gestart, zoals aangekondigd. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en ook de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
5: Die problematiek blijft aanwezig en dat wij ook de vrees hebben dat het echt gaat ontsporen, want we zijn nu terug aan het stijgen. Niet tegenstaande dat er ook nog andere maatregelen bezig zijn. En wij vragen dat de overheid concrete maatregelen in het werk stelt om die overbevolking op een structurele manier aan te pakken.
3: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden, 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen. En dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. En op het WK vrouwenbasketbal in Duitsland spelen onze Belgian Cats straks voor groepswinst tegen Australië. Ze beginnen er al om 11:30 aan vanmiddag. Na een korte nacht, want gisteravond wonnen onze Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico met 76-64. Maar speelster Julie Vallon weet wat ze wil.
7: Voor mij is dat de belangrijkste match van het toernooi die toch bepaalt of je de moeilijke route opgaat of de iets meer doenbare route, zal ik zeggen. Het voordelenpakket van die eerste plaats is zo mooi. Dat is zo het kerstcadeau onder de boom dat je echt wilt. Als je nummertjes trekt, hij zegt ja, dat is het pakket dat ik wil.
3: De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De tweede speelt eerst nog barrages. De dag begint vrij zonnig. Later komen er wat wolken opzetten. Maxima rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig. Met soms ook regen. En ook een pak frisser. Rond 19 graden dan.

0: Goedemorgen, dankjewel Chris. Goedemorgen, zei ik, tussen nu en 9 uur. Om te beginnen met Fischer Zee en Marlies. Maar we gaan een keer serieus moeten spreken, hè?
1: Oh, nee.

0: van Vlaanderen.
1: Ja?
2: Hallo?
0: De stem die je dag laat beginnen.
1: Maar eerst uiteraard toch wat lichte onnozelheden, want dat is veel belangrijker. Little Jimmy Osmond, Tweedledee en dus ook Tweedledum.
3: Tweed!

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Hey ho, hey, hey, nee, nee, nee, hè. Die Gilbert O'Sullivan is hier mijn commerce volledig aan het ondermijnen. Het is niet get down, het is opstaan, ja? Simpel hoor. Luc van Kessel, Radio Demerstad, het Hotel Paradiso.

Hotel Paradiso. Ik heb het opgezocht voor u. Ik heb het gevraagd aan mijn kameraad ChatGTP. Dat is een hotel in Alanya in Turkije aan de Turkse Riviera. Alsjeblieft, hè. 5 sterren, hè. En alleen, hè. Daar moeten we de ganse dag dat Frans liedje zingen, hè. Et j'ai crié al in... je kent dat wel. Manhattan Transfer. Ander, chanson d'amour.

Ook al terug te vinden op het kerkhof van de hitmakers. Schoon meisje hoor, want ik heb ze ooit nog in levende lijven gezien. Broe, Linda de Souza uit Portugal en vandaar ook Un Portugues. Je hoort dat liedje beginnen en je weet meteen dat het zomer is. Dat geldt ook voor dit liedje, kijk. En je voelt dat, hè?

Je ziet, ik ben ook volledig in de war, hè, door die klimaatopwarming. Hè. We hebben dat allemaal zitten. Hè. Will Powers is hier op deze maandagochtend op Radio Demerstad. He is kissing with confidence. En dat is zeer belangrijk.

Draaiklangs Dimensionen, een liedje dat begin jaren 80 meesurfte. Surfte is het, hè? Op de wave van de New Wave die uit Groot-Brittannië kwam. Maar dit kwam uiteraard uit Duitsland. Het Rheingold, het goud van de Rijn. Het goud van de Rijn is onder meer de lekkere wijn aan de Rijnboorden. En er zijn nog wijnfeesten tot oktober aan de Rijn. Niet dat u interesseert, want jullie drinken niet uiteraard. Maar ik geef het toch maar even mee. René Vroger op

De Gibson Brothers maken er reclame voor. Kom, zeggen ze, we gaan naar Amerika. Kom, wij gaan Trumpen. Ik ga mee natuurlijk, want dat groepje gaat niet groot zijn, hè. Het jaar was 1966 en Diana Ross was in volle glorie, samen met haar Motown Supremes. You just keep me hanging on.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

zwijgen, het goede doel. Wat zeer moeilijk is op Radio Demerstad, want wij worden vergoed in lettergrepen. En dan hou je niet gemakkelijk je mond, dat begrijpt u ook wel. Ook niet na 8 uur na het wereldnieuws, dan is er deel 2, kijk eens aan, van het Festival der Vloemingen. That is what I like about you, dat je blijft uiteraard als romantiekeling.

Romantics, What I Like About You en Miles and McNeil. Het was indertijd de opvolger voor How Do You Do. Ça va, très bien. Helloa, can't you see?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlen in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
4: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. Je kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
3: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
5: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar aan de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap, en dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken. En plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.

Ja, ja, maar zit de zomer effectief nog in je radio vandaag? En in het gewone leven van u en ik? Ik denk het wel. Er is voor vandaag veel zon en warm weer beloofd. Dus ja, daar moeten we van profiteren. Het zijn de laatste snokken van de zomer 2026. De 21ste gaat dat onvermijdelijk allemaal dicht. Hè? Dan gaan we naar de herfst. Hè? Je zit ook nog in het Festival der Vloemingen. De radio- en karaoke-show. En daar is het uiteraard om mee te zingen. Met Natalia, met Shaken Stevens en met de Baby Talk van ene Alicia.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in dienst. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Shaken Stevens, This Old House. Ja, maar hij gaat binnenkort zijn papiertje wel krijgen, hè. Zijn leegstandsheffing, hè. Er woont er daar niemand, hè. Altijd reclame in de brievenbus en zo, maar er komt daar niemand naar kijken. Dat blijft niet duren, hè. Dit is Radio Demerstad op een maandagochtend met een nummer van de Sutherland Brothers and Quiver. Die ken je wel van The Arms of Mary. Sailing door Rod Stewart.

Sailing, hè? Is dat iets voor u? Vermoedelijk niet, hè? Het kwam uit het album Atlantic Crossing. Rod Stewart, wat zegde? Zo, met het bootje op de Demer eens tot in Rotselaar. Dat gaat nog, wel ja, maar dat wil ik zeggen, hè? Maar op volle zee zo, Beaufort 345. Overgeven, hè? Übergeben, hè? Niet tof, hè? Ja, ik sta er ook niet voor te springen, hoor. Dit is Carl Douglas. We gaan gevecht sporten om ons te verdedigen, hè? In moeilijke tijden, hè? Een gevechtsport die populair werd gemaakt in het midden van de 70s. De Kung Fu Fighting. Everybody.

Klein probleempje bij Blondie. Het water was gerezen. Stond zeker zo hoog, hè. The tide is high, hè. Het stond tot aan haar lippen, hè. Zeker een meter hoog, hè. Want Blondie, dat was maar een kleintje, hè.

0: Stop. Radio Ultimista.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Benny Nijman, een echte rebelleke zo, hè? Liedje opgedragen, zegt hij aan Frank van den Broeke. Je hoeft mij niet te zeggen hoe ik leven moet, want als ze zo beginnen, zegt Benny Nijman, dan begin ik direct flesjes af te trekken, hè? En veel, hè? Je hebt daar geen zeggen aan, hè?

0: kunstwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Shine, shine, Barry Gibb, schijn, schijn. Het schijnt dat dat hier Radio Demerstad is.
1: Dat meen je niet!
0: Ja, toch wel. En de vrouwen zijn zeer content van ons, hè?
2: Het klinkt fantastisch.
0: Ah ja, voilà, zeg je, maar dan hoort het nu eens van een andere. Het is Shake, een van mijn grote vrienden, tu sais que je t'aime.

Gelukkig zijn jullie allemaal zo'n geweldige dierenliefhebbers dat ik morgenochtend om 7 uur weer naar binnen mag. Niet voor niks, ik beloof u something stupid. Goed, hè?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 3 jonge Belgen tot 35 jaar stelt zijn bezoek aan de tandarts uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Helan. Dat merken ze ook bij het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Veel van die jongeren worden vaak niet bereikt, zegt voorzitter Vincent Koningsveld.
4: Dat is een groep patiënten waar dat eigenlijk heel veel in hun leven gebeurt en verandert. Hè. Ze beginnen te studeren, ze gaan werken, ze kopen een huis of een appartement, ze beginnen dan een gezin en zo van die dingen allemaal. Waardoor dat er dan soms tandzorg vergeten wordt. En dan in veel gevallen geven ze daarbij aan dat dus ook de financiële impact daarop kan meewegen, omdat er ook zoveel verandert in dat leven. Ze hebben vaak ook nog wel andere kosten op dat moment.
3: De tandartsen waarschuwen wel dat als je je tanden niet geregeld laat checken, de kosten vaak hoger oplopen. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar naar de tandarts gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. We kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
3: 1 op de 10 werknemers werkt liever alleen maar van thuis. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïnse president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken ook voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugman speelde een sterke match en werd ook verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen, moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap, en dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld zevende, Anderlecht staat pas elfde. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Madonna uit 1989 en Express Yourself. Zeg maar dat nonke Rudy het u gezegd heeft. Classics
1: at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: En Rudy zat natuurlijk in de ochtendspits met het Festival van Vlaanderen. Dank u wel daarvoor. We verhuizen van de inkomhal naar
1: de werkvloer.
0: Het eerste weekend van september hebben we gehad. Is het allemaal een beetje gelukt? Ja, voor sommigen was het wel nodig, hè, om bij te benen met boekenkaften en allerandere zaken klaar te maken. Wel, we hebben nu 4 dagen nodig gehad om er weer in te komen. En intussen zijn we aan het systeem weer gewoon. Dus we kunnen relax op de werkvloer. Kun je een hele fijne maandagvoormiddag. En als je onderweg bent van de schoolpoort nog naar de werkvloer,

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Zo heeft toch elk liedje zijn herinnering uit die tijd. Arme Joe van Wiltura, Crowded House met Don't Dream It's Over. En dan deze van ABBA, Voulez-vous. En dat op maandag voormiddag. C'est très gentil.
1: Classics at work, tips, weeks, famous.
0: Straks nieuwe verhalen op die werkvloer over het Nederlandse modemerk Nora. Ze keren terug naar ons land met een nieuwe vestiging in Hasselt. En straks toch nog even praten over die schoolvakanties, hè, bij de jaarmarkten. Want vandaag, 7 september, het is jaarmarkt in Leuven. En dat is altijd de start van de septemberkermis. Nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken. Dit is Radio Demerstad. Goedemorgen.

0: 7 september, vandaag begint de kermis in Leuven. Dat gebeurt altijd met de jaarmarkt. Maar ja, nu door het nieuwe Vlaamse onderwijsregels van minister Zohal Demir van N-VA mogen de scholen dus geen facultatieve verlofdagen meer inzetten voor de traditionele jaarmarkten of voor de dorpsfeesten. We gaan daar straks eens over doorpraten in de koffiecorner om 9:40. Lil Greenback uit 1969 van de George Baker Selection.
1: De werkvloer.
0: Het Nederlandse modemerk Nora keert terug naar ons land. In april volgend jaar wordt een nieuwe winkel geopend in de Koning Albertstraat in Hasselt. Er zijn al meer dan 120 winkels in Nederland en toch blijft Nora investeren in verdere groei en in vernieuwing. Het wordt daar toch in Hasselt een vrij grote winkel en daarmee keert Nora dus terug naar Vlaanderen. Ondertussen wordt die winkel daar in Hasselt klaargemaakt voor de opening, volgend jaar dus in april.
1: De werkvloer.
0: En volgende maand opent Bistro Benus in de voormalige Kromven in Stokrooien bij Hasselt. Julie, haar moeder Sarah en Kaomi nemen de zaak over. Ze gaan zich richten op een toegankelijke Franse keuken met seizoensgerechten, pasta's en tapas om te delen. De naam Benus eert Julies vader Benny. Benus, dat was zijn bijnaam. Hij was een horecaman in hart en nieren en hij zou vandaag ongelooflijk fier zijn. De opening is gepland zodra alle vergunningen rond zijn.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11. I wait.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Het was voor hen al een tweede hit op rij. Want je weet dat, het begon allemaal met Do You Really Want To Hurt Me. In november 1982 was dat. En ondertussen was er een nieuwe lente begonnen met Come A Chameleon.
1: Classics at work.
0: Vrijdagavond om 7 uur dan worden in de E5-winkel in Diest de clubtruitjes van PW Diest geshowd. En dan gaat het over de clubtruitjes van de voorbije 50 jaar. Want de tafeltennisclub in Diest viert nog tot eind november zijn gouden jubileum. Vrijdag, na het showen van die truitjes in de E5-winkel, begint in het Peter Dorland Centrum in Diest een tweede reunietoernooi.
2: De werkvloer.
0: Wie niet voor de Open Monumentendag zondag kiest, maar de vrije natuur in wil, die kan dat. Zondag om 10 uur in de voormiddag en om 2 uur in de namiddag kan je met de natuurgidsen door het Webbekomsbroek wandelen. Ze vertrekken aan het bezoekerscentrum om 10 uur en om 2 uur. Inschrijven voor de wandeling is wel verplicht. Radio Demerstad op maandag voormiddag. Diva La Vida.

zijn de liedjes die we kennen. Die zingen we mee in de wagen, thuis, op de werkvloer. Trini Lopez op Radio Demerstad. Het was 1964. Vorig weekend zijn we de regio wat gaan verkennen, want gisteren en eergisteren was er diest ontkurkt. Een hele maand lang aandacht voor de Hagelandse wijnen. Dus wijnproeverijen, culinaire acties en speciale aanbiedingen. Het is om de regio beter te leren kennen, maar ook de horeca en de wijnboeren in het Hageland en in Haspengouw. Het nieuws van bij ons, dat is voor zometeen na

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams minister van Onderroer en Erfgoed Ben Wijts trekt 121.500 euro uit voor de restauratie van het zogenaamde private huis bij de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Scherpenheuvel-Zichem. In het 100 jaar oude gebouw vind je toiletten voor de vele pelgrims die jaarlijks de bedevaart zien te bezoeken. De gevels, het houten buitenschrijnwerk, het dak en ook het sanitair worden hersteld of vernieuwd. Dan naar Beringen. Wie in Beringen een zaak start in een leegstaand handelspand zal een jaar lang aan een voordelig tarief kunnen huren. Dat gebeurt met het initiatief Beringse Starterspanden, waarmee de stad de leegstand wil terugdringen. Verhuurders die meedoen aan het initiatief zullen gedurende 1 jaar geen leegstandstaks moeten betalen, zo is meegedeeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel start rond deze tijd het grootste drugsproces ooit in ons land. Tegen een internationale bende met kopstuk floorpressers. De zaak werd al meerdere keren uitgesteld, onder meer omdat de rechters gevraagd werden. In september vorig jaar werd zelfs een advocaat de zaal uitgezet na een ruzie met de rechter. Gerechtsjournalist Faruk Özkenes.
5: Deze keer zou het wel moeten lukken. Voor de zomer zijn er nog een aantal zittingen geweest, onder meer over procedurekwesties. Die zouden nu allemaal van de baan moeten zijn. Betekent dat straks het proces een doorstart maakt. Alleen, het verleden leert ons dat in dit soort grote drugdossiers niets evident lijkt en dat er altijd wel een verrassing achter de hoek loert.
4: In totaal staan 32 mensen terecht. Zij zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa gesmokkeld hebben. Goed voor een omzet van 360 miljoen euro. Wie sjoemelt met Vlaamse subsidies riskeert binnenkort stevige boetes. Dat heeft de regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs alleen het verduisterde bedrag terugbetalen. Maar dat verandert, zegt HLN-journaliste Fleur Mees.
6: Wie bewust verzwijgt dat hij geen recht meer heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. En als het geld bewust voor iets anders gebruikt wordt, dan staat er een sanctie op tot 600.000 euro. Nu, de grootste boete gaat voor wie liegt of belangrijke informatie achterhoudt. Die hangt een boete tot 800.000 euro boven het hoofd.
4: De Vlaamse regering kan zulke dossiers nu ook zelf behandelen en dus niet alleen een rechter. En op de US Open Tennis hebben Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje. Maximaal rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser ook. Nog zo'n 19 graden.

Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean uit 1988. Het zijn allemaal van die classics die we kennen. En die zingen we mee in de wagen, thuis, op de werkvloer nog tot 11 uur. Hou je klaar voor nog meer muziek uit die tijd. Vanessa Paradis komt eraan. Time Bandits en Imagination. Want dit zijn ze. Classics at work, tips, weeks, Goedemorgen, Sam Goris was blijkbaar eerder een stille leerling in de klas. Hij kreeg vorige woensdagavond in Aarschot een Lifetime Achievement Award. Hij was eigenlijk geen rebel hoor, dat denken vele mensen wel. En toch heeft hij op 9 verschillende scholen gezeten op 6 jaar tijd. Ik heb hem daar woensdagavond iets willen over vragen, maar hij ontweek mijn vraag. Vandaag, jaarmarkt in Leuven, dus dat is weer een plezante dag. En hoe reageren de scholen daarop, nu met die nieuwe regels in het onderwijs? Dit is Creedence Clearwater Revival. Goedemorgen.

0: vrachtwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw! Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: Vorige week woensdag werd in Antwerpen, in Borgerhout, de nieuwe gevangenis voorgesteld. Ja, dit is ook zo'n bizar verhaal, hè? Taaie Yellow Ribbon round the Old Oak Tree. Als hij 3 jaar heeft uitgezeten, dan wil hij met de bus terug naar huis keren. En die gele sjaal rond die oude eik, dat zal dan zijn dag maken of kraken. Down uit 1973. Het is de afgelopen dagen en weken besproken op café en bij de inschrijvingen van de kinderen op school. Een jaarmarkt in de gemeente of in de stad, dat is geen verlofdag meer. Of hoe zit dat nu?
1: De werkvloer.
0: Wel, door de nieuwe Vlaamse onderwijsregels van minister Zoal Demir van N-VA mogen de scholen dus vanaf dit schooljaar geen facultatieve verlofdagen meer inzetten voor zo traditionele jaarmarkten of dorpsfeesten. Dus scholen moeten open blijven op die dagen dat de gemeente of de stad het volksfeest viert, de traditie wil behouden en de folklore naar buiten wil brengen. Ja, op die 1 of 2 dagen zal het ook niet aankomen, hoor ik dan vertellen in de leraarskamer. En ik heb ook begrepen dat er scholen geweest zijn vorige vrijdag die al een pedagogische studiedag hadden ingezet. Maar ja, hoe zit dat nu in de praktijk?

Alida's Hidding, Time Bandits, met de eerste grote hit in de Lage Landen. Live It Up kwam uit net voor de zomer van 1981. Het was eerder een grote hit in Nederland dan in Vlaanderen. Hier een middenmoot in de top 30. Maar die doorbraak in Vlaanderen kwam er later wel met I'm Specialized in You, met Listen to the Man with the Golden Voice en met Endless Roads. Maandag 7 september vandaag. Het nieuwe schooljaar is al 5 dagen oud. Maar de verhalen blijven wel komen. Vanavond in het tv-programma Zeg en Zui biecht Sam Goris op dat hij op 9 verschillende scholen heeft gezeten in 6 jaar tijd. Nee, hij vond gewoon zijn draai niet. Hij was geen rebel, helemaal niet. Kwam dat afgelopen woensdag in Aarschot vragen. Hij kreeg daar zijn Lifetime Achievement Award, maar hij ontweek het antwoord. Nee, Sam Goris was geen rebel, helemaal niet, maar hij kan moeilijk tegen onrecht, hè? En dat botst af en toe wel eens een keer. Blijkbaar was hij eerder de stille van de klas dan dat hij een rebel was. Zeggen ze, vanavond op televisie om 20:20 op Play.

0: Twee supersterren samen. De ene uit Italië, de andere uit Groot-Brittannië. Paul Young en Sughero Fornaciari en Senza Una Donna. Vrijdagavond om 7:00 dan begint de Wijnbergloop. Ik lees dat net op onze agendapagina op de website. De startplaats van die Wijnbergloop is op het sportveld van RWL Sport in Rillaar. De deelnemers gaan zich vrijdagavond volledig geven voor de 5 en de 10 kilometer. Maar er zijn ook jeugdreeksen over 200, 400 en 600 meter. De agendapagina staat op onze website www.radiodemerstad.be. Zondagnamiddag om 2:00 concerteert de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia de Heren van Zichem op de kiosk op de markt in Zichem. Het voorprogramma, dat is een stapconcert vanaf 10:30 en tussen 3 en 6 is er een naconcert, een muzikale tocht door het centrum. En nog op zondag, op diezelfde markt in Zichem, vertrekt er om 14:45 en om 14:30 een verkenningstocht door het hart van de gemeente en naar de kerk. Al die activiteiten staan dus te lezen op de agendapagina op de website radiodemerstad.be.
1: Ik zeg oeh!

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Afternoon Delight. Dan bedoelen ze siesta met Jan de Groot. Straks tussen 2 en 4 op Radio Demerstad. Dat is na onze lunchradio met Patrick van Laar. En na het aperitiefje met Kurt. Want dat staat klaar na 11 uur.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: We hebben het deze morgen op de werkvloer gehad over het Nederlandse modemerk Nora. Ze keren volgend jaar terug naar ons land. Met een nieuwe winkel in de Koning Albertstraat. Die zal opengaan in april. En van de jaarmarkt in Leuven hebben we gesproken. De start van de septemberkermis. Maar scholen mogen geen facultatieve verlofdagen meer inzetten voor zo'n traditionele jaarmarkt. Maar goed, ga je er veel plezier wensen. En natuurlijk ook op de kermis in Leuven de komende dagen. Want tot het einde van de maand kan je er nog genieten. Net zoals nu van het aperitiefje tussen 11 en 12.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Met de nieuwe stickeractie wil de stad Diest duidelijker maken waar je in de stad een openbaar toilet vindt. Nu is het voor mensen die dringend moeten vaak even zoeken. Een eenvoudige sticker aan de deur moet dat probleem oplossen. Ondertussen hangen er stickers in Diest op 13 plaatsen, zoals het stadhuis en de ontmoetingscentra. Maar de stad roept ook handelaars op om mee te doen en hun toilet gratis ter beschikking te stellen. Je vindt die stickers dus op de deur bij alle gebouwen met een openbaar toilet. En met die kleine ingreep hoopt de stad Diest mensen uit de nood te helpen. De zomer, ja, hij is nog niet helemaal gedaan en dus wordt er nog steeds veel gefietst. Maar je fiets beschermen tegen diefstal, dat kan door hem te laten graveren of te labelen met een speciale sticker. Een graveerde of gelabelde fiets is een herkenbare fiets en dat maakt hem minder aantrekkelijk voor dieven, omdat de fiets een visuele identiteit, een soort paspoort heeft en dus is de fiets moeilijker door te verkopen. Wordt hij na diefstal teruggevonden, dan ben je als eigenaar ook altijd snel terug te vinden natuurlijk. In Herk de Stad is er een fietsgravering gepland. En de volgende is op maandag 21 september van 15 tot 19 uur onder de carport aan het stadhuis. Wat breng je mee? Ja, je fiets natuurlijk en je paspoort.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei. De man van 52 is intussen ook aangehouden en zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkent alles. Speurders zoeken nog naar een tweede verdachte. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
5: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving. Maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
4: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Straks geeft voorzitter Van Damme meer uitleg op een persconferentie. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK-voetbal te verkopen. Veel zon, maar ook kans op een plaatselijk buitje, maxima rond 27 graden. Morgen regen en een pak frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dat komt uiteraard uit de gelijknamige film Grease. Je hoorde Frankie Valli, een van de tracks uit die film met Olivia Newton-John en John Travolta. We noteren 1978. Goedemorgen allemaal, wij noteren vandaag 7 september 2026 tot 12 uur. Is dit weer een nieuwe aflevering van het programma Aperitief. Dan Hartman zit erbij vandaag, de Robert Cray Band en Lulu and the Lovers.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit. Frank Boeien. En dan de man die je vooral kent van Relight My Fire, maar ook van de Middeltrein van Aardrijden, We Are The Young. Dat was Dan Hartman bij Radio Demarstad. Behalve de leukste classics hebben we zo dadelijk ook informatiefjes. Meteonieuws komt eraan. En nog zoveel meer reden te midden om bij ons te blijven. Om lekker te aperitieven en om te luisteren naar bijvoorbeeld Niels Lofgren. Just

beetje roddelen, een beetje praten over de buren. Ja, wie doet het niet, wees eerlijk. Robert Krayband had het erover in Right Next Door. Zondag 13 september, dan 11:30 tot 3:00 en tussen 4 en 7 wordt in de Negger in Scherpenheuvel een grote mosseldag georganiseerd. Ook een vispannetje, stoofvlees en curryworsten die worden geserveerd en de opbrengst gaat volledig naar de carnavalstoet rond de basiliek. Voetbal is er ook zondag aanstaande. Om 3:00 is er Kortenaken tegen Aarschot, FC Ato B tegen Vissenaken en Sporting Molenbeek die neemt het op tegen Butsel.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Hits.

Een ode door de Pasadena's aan alle grote soul-artiesten. Pasadena's en tribute, right on. En dit allemaal bij Radio Demerstad. Laat ik straks eens kijken naar het meteonieuws. Dus kijken welk weer we mogen verwachten de komende dagen. Eerst nog wat zonnige muziek. Ja, de naam zegt het zelf. Sunshine and the Music. Hier is Jimmy Cliff.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Soundresultaat, Abstract, Nail Styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Orkestral Maneuvers in the Dark, vooral in de jaren 80 geweldig populair. Ornella Gay, er was natuurlijk die Maid of Orleans. En ook deze Electricity. En het is dan ook een van de laatste in dit programma. Aperitief tussen 11 en 12. Dank u om te luisteren. En tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
4: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
3: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Vragen.
5: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
3: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag blijft het wel droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.

0: De Jacksons en Shake Your Body. Ze vragen ons om onze body in beweging te brengen, want we zijn ondertussen in een nieuwe werkweek beland. Goedemiddag overigens.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Als u aanschuift, smakelijk eten.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Angel of Harlem en good old U2 nog eens over de middag bij Radio Demerstad. Ondertussen zijn de kinderen aan hun tweede week in school bezig. En ik hoop dat dat voor ouders en grootouders een beetje rust brengt. Vooral dan over de middag. Over rust gesproken, dit is Alice Cooper.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

Invisible Touch. Ja, daar is nooit een antwoord op gekomen hoe dat precies in elkaar zat destijds. Genesis en daarvoor ook nog Claude-François, Alexandrie, Alexandra. Voor de liefhebbers van het Franse lied. Zaterdag aanstaande 12 september om 20 uur organiseert de Gezinsbond in Zaal Concordia in Testelt haar boekentassenquiz. Voor ploegen tot 5 personen van tevoren inschrijven is aan te raden. Een van de vragen in die quiz zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wie was de beste Vlaamse zangeres aller tijden? Hier is het antwoord.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

wel op de toon waar hij dit nummer opbracht. Terence Trent D'Arby en Dance Little Sister Dance. We maken ook wat publiciteit voor volleybal. Volleybalheren gaan volgende zaterdag een wedstrijd spelen om 20:30. Golazo Averbode ontvangt dan Achel B en Bevo Gebets Helios Zonhoven. Hadden we het straks over Harlem bij U2? Wel, we blijven daar, want dit zijn de Rolling Stones.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Ze waren in de 70s vooral bekend om het frisse geluid en de hoge tonen die ze teweeg brachten. We hadden het hier over Middle of the Road en The Talk of the USA. We gaan zo dadelijk op zoek naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna komen we graag bij u terug. Tot

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000, dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Minister Franken.
4: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor Defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor Defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
3: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Tegen 2035 wil Franken dat aantal laten stijgen tot een kleine 35.000. Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal 2,36 euro betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
5: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
3: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Het is niet duidelijk hoe het nu politiek verder moet in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De extreemrechtse AfD won daar gisteren overtuigend de verkiezingen, maar kwam net tekort voor een absolute meerderheid. Geen enkele partij wil met hen regeren, zegt journalist Jelle Frenke.
6: AfD-leider Sigmund reikt wel de hand en zegt dat er misschien wel dissidente parlementsleden zullen overstappen naar zijn fractie of zijn fractie zullen steunen om aan een meerderheid te komen om hem tot premier van de deelstaat te stemmen. Zo wordt er nu vooral gekeken naar een kleinere partij, de BSW van Sarah Wagenknecht. Die partij is net boven de kiesdrempel uitgekomen en zegt dat ze de AfD alvast niet zal blokkeren om aan de macht te komen.
3: Alternatief is dat alle andere partijen samen één groot blok vormen tegen de AfD. Maar dat zien sommigen niet zitten. Het is ook nog afwachten wat de gevolgen zijn voor Duits bondskanselier Merz. Zijn partij CDU verloor fors in Sachsen-Anhalt. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Segaert, Maxime Van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Herregots en Segaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekier. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: 2023, ja, dat is ruim 3 jaar geleden. Toen moesten we afscheid nemen van Anna Mea Bullock. We kennen ze allemaal veel beter natuurlijk als Tina Turner. En we hadden haar vandaag nog eens in het begin van het tweede deel van de middag gezet. Goedemiddag overigens.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En met de Kings.
2: I'm not a

verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Steve Miller Band en Rockin' Me. Daarvoor de klassieker van Nena. 99 Luftballons. Hebt u zich ook al eens afgevraagd, wat doet een vrederechter in godsnaam hele dagen? Wel, als u dat wil weten, dan kan u daar zondag aanstaande 13 september een antwoord op krijgen. Om 11 uur en om 14 uur geeft vrederechter Annick Trekels in het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dag. De toegang is gratis.
1: 24

Zweedse One More Time en Highland. Ze gingen 4 jaar later wel deelnemen aan het Songfestival. En ze werden toen 3e. Met dit nummer scoorden ze wel een internationale one-hit wonder. Want later hebben we van die groep niks meer gehoord. En van de volgende man horen we nog alle dagen wel wat hier bij Demerstad. Dit is

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30 uur. Reserveer via kvt.be

Met wortels in de Demerstad Diest. Dat waren de Skeps en Stay. Voor ons is het afgelopen. Onze tijd is opgebruikt. We mogen dus niet meer blijven. Maar we komen morgenmiddag bij u terug. Tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Abdij van Averbode heeft vanaf nu ook een alcoholarme variant. Bier is klaar eigenlijk, het is nog even wachten op de officiële lancering en verkoop. Het bier heeft een alcoholpercentage van 0,3% en smaakt volgens de Abdij even hoppig als de andere Abdijbieren. In 2014 werd de Triple uitgebracht met een alcoholpercentage van 7,5%. In 2024 kwam daar de Averbode Extra bij met een percentage van 4,8%. Het Averbode bier wordt gebrouwen bij brouwerij Huygen in Melle. Het idee voor het alcoholarme bier ontstond ook bij de producent. De alcoholarme variant is binnenkort verkrijgbaar in winkels en horecazaken. Vrouwen die elke maand veel bloed verliezen tijdens hun menstruatie kunnen in Sint-Trudo in het ziekenhuis voortaan een nieuwe behandeling krijgen. Met NovaSuur wordt het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder behandeld met warmte. Die ingreep duurt 20 minuten en kan bij sommige vrouwen een verwijdering van de baarmoeder vermijden of uitstellen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68 in een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
5: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek, maar we wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook die revanche, we zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
4: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet Parage spelen. Defensie heeft vorig jaar een record aantal sollicitaties binnengekregen. Het waren er 16.000. Volgend jaar willen ze bijna 5.600 nieuwe mensen aanwerven. Dat is ook een record. Dat heeft defensieminister Theo Franken gezegd.
6: Je hebt natuurlijk de traditionele piloten, gevechtseenheden, de paracommando's die iedereen natuurlijk kent. Maar je hebt een heel divers palet. We hebben nu bijvoorbeeld een master in cybersecurity opengesteld voor defensie. Een master in farmaceutische wetenschappen voor defensie. Dus het gaat heel breed. We zoeken eigenlijk een beetje van alles.
4: Er werken nu 25.000 mensen bij Defensie. Franken wil dat aantal tegen 2035 naar een kleine 35.000 brengen. En Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen in de Belgische selectie voor het WK wielrennen, eind deze maand in Canada. Ze krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaert, Maxime van Gils en Gianni Vermeers. Dat heeft de bondscoach laten weten. De wegrit is voor zondag 27 september. Een week eerder rijden Evenepoel, Rune Hergots en Zegaert ook de individuele tijdrit. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky de leider. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Lotte Klaas en Justine Gekieren. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden.

0: Snakes and Sweet Dreams Are Made of This was een nummer, een vierde single trouwens, en laatste single van hun gelijknamig album destijds. Sweet Dreams Are Made of This. En wij gaan ook een beetje verder dromen. Het is nu eenmaal siesta-tijd geworden hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En dat allemaal net na de middag van Patrick van Laar, die we daarvoor nog graag willen bedanken. En we heten u nu welkom in deze siesta inderdaad. Het is maandag 7 september. Ik hoop dat u allemaal, net als ik, een fijn weekend achter de rug heeft. En dan kunnen we allemaal genieten van deze maandag, de eerste werkdag van een nieuwe week. En trouwens, het weer buiten. Ja, het is echt zomers. Het zit blijkbaar allemaal mee vandaag. Goedemiddag.
2: Daddy was a cop on the east side of Chicago, back in the USA, back in the bad old days.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaerts.

0: ook jij je kans.
1: Groep Govaart. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
0: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
0: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaart Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
0: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
0: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaart. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
0: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Een nummer dat oorspronkelijk een andere titel had gekregen, namelijk Can't Get to Sleep at Night. Maar gelukkig moet ik dat niet te veel uitspreken, want wat je veel uitspreekt, dat creëer je ook. Gelukkig werd de titel dus veranderd naar Mirror Man. Heeft een beetje de sound van Motown uit de jaren 60. Dat was de Human League, een nummer uit 1982. En dat brengt ons weer bij de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Onze Belgische koning Boudewijn die vierde op 7 september 1990 zijn 60ste verjaardag. En hij zat dat jaar ook al 40 jaar op de troon. Deze dubbele blijde gebeurtenis werd gevierd met de zogenaamde 60-40 feesten, waarvan het officiële startschot werd gegeven op de verjaardag van de koning. Dat was dus op 7 september 1990. En op deze dag in 1949 trok een hevige tornado over de streek tussen Teu en Eupen. Het KMI registreerde destijds windsnelheden tot wel 144 km per uur, wat enorme schade toebracht aan bossen en gebouwen. En op 7 september 1923 wordt er op een congres in Wenen een internationale politieorganisatie opgericht. Ze kreeg de naam Interpol. En de Nederlandse voetballer Johan Cruijff die maakte op 7 september 1966 als 19-jarige zijn debuut voor het Nederlandse elftal. Dat gebeurde tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. De aanvaller maakte het tweede doelpunt voor Oranje, waardoor de confrontatie eindigde op een 2-2 gelijkspel.

0: in a stupid ass way.
1: Scott Walker en zijn Walker Brothers met een nummer dat eigenlijk van Jacques Brel was. Het werd geschreven het jaar daarvoor in het Frans uiteraard. Maar de Engelse versie die bevatte toch voor die tijd een beetje gewaagde teksten. Onder meer verwijzingen naar drugs. En daarom ging de BBC het nummer boycotten. Het werd niet toegelaten op de radio en ook niet op de televisie. Het mocht dus niet gezien of gehoord worden. Maar ondanks dat alles werd het toch nog een bescheiden hit. Deze Jackie. Ja, vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en hoge wolkenvelden. Maar het is wel warm, mogelijk 29 graden en het blijft de hele dag droog. Morgen start bewolkt, maar nog overwegend droog. In de namiddag is er dan wel kans op regen of een bui. Het wordt morgen ook gevoelig frisser. Temperaturen morgen tussen 16 en 23 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig bij temperaturen rond 19 graden. En ook het komend weekend wordt vermoedelijk licht wisselvallig met kans op een bui en temperaturen rond 20 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Tot zover Toto en Stop Loving You.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Het komend weekend vieren de Giro-jongens van Rillaar hun 75-jarig bestaan. Ze doen dat aan de Kortakker. Zaterdag wordt dat terrein omgetoverd tot een openluchtmuseum met zomerbar en randanimatie voor de kinderen. Er wordt ook 3 keer een documentaire vertoond om 4, 6 en 8 uur. En zondag van 12 tot 6 vindt daar Homo Universalis plaats, waarbij teams het tegen elkaar opnemen. En zondag vanaf 10 uur vindt op de Citadel van Diest Everything on Wheels plaats met een selectie oldtimers. Het is daarnaast ook mogelijk om deel te nemen aan het Wiel van Fortuin en om rond te kuieren op de kofferbakverkoop. Er is ook een mosselfestijn, daarvoor moet je wel inschrijven. En ook aanstaande zondag vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats. Dat gaat door van 10 tot 4 zondag en de toegang is gratis.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voorthergte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

De Beatles, met eigenlijk toch wel een beetje een speciaal plaatje uit 1965. Want deze single had destijds een dubbele A-kant samen met Date Tripper. Je hoorde We Can Work It Out. En ook wij komen er wel uit. Soms moet je daar een beetje extra tijd voor nemen. Gaan we ook doen. We gaan nog een uurtje siesta doen. Maar eerst en vooral een update van het nieuws. Die komt eraan zometeen om 3 uur. Maar vooraleer dat we zeggen dat dit siesta-uur alweer geschiedenis is, nog deze history van Mai Tai.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politie van de zone Hageland gaat gerichter patrouilleren in buurten waar de laatste tijd vaak wordt ingebroken. Afgelopen weekend drongen inbrekers nog binnen in woningen in Bekkenvoort en Tieltwingen. De politie vraagt ook om verdachte zaken meteen te melden op het noodnummer en niet alleen op social media. Onlangs werden bewoners van een huis in Tieltwingen nog door 3 inbrekers hardhandig aangepakt. Ze geraakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De politie van de zone Hageland, dat zijn concrete gemeenten Bekkenvoort, Tieltwingen, Geebets, Glabbeek en Kortenaken, gaat daarom zichtbaarder patrouilleren. De omgeving van het Laagdorp, de historische molensite en recreatiedomein De Alk in Alken, wordt omgevormd tot een groene ontmoetingsplek. Water, natuur en recreatie moeten er samenkomen. Een van de meest zichtbare ingrepen is het opnieuw bovengronds brengen van delen van de grote en kleine herk. In totaal gaat het om 160 meter beek. Zo krijgen de waterlopen meer ruimte bij hevige regenval en ook heel veel asfalt verdwijnt. In totaal wordt 4000 vierkante meter onthard. Onder meer het verkeerspark, asfaltpaden en andere verharde zones maken plaats voor groen en nieuwe recreatieve infrastructuur.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren. Maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. Het AfD won met zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. En op het WK basketbal staan onze Belgian Cats in de kwartfinales. Onze nationale vrouwenploeg won zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. In een rechtstreeks duel voor de groepswinst. Je hoort speelster Julie van Loo.
5: Het was echt niet gemakkelijk, want Australië is echt super fysiek. Maar we wisten gewoon wat we moesten doen en er was zo'n grote motivatie. Plus ook die revanche. We zijn al een paar keer door Australië zo net niet. Daar hadden we het ook mee gehad. Vandaag was inderdaad Cats basketbal. We zijn aan het ruïnen in het toernooi en dat is goed.
4: De Cats eindigen dus als eerste en staan zoal zeker bij de laatste 8. De tweede in de groep moet barrage spelen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje. Maxima rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden. Donderdag dan blijft het droog. Vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.

0: Het is maandag vandaag, niet altijd de gemakkelijkste dag. En wat kan helpen is een beetje gek doen. Walk like an Egyptian, het mag allemaal. Dat waren de Bengals, net na het nieuws van 3 uur.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks weer een opmerkelijk nieuwsbericht. Uiteraard houden we straks ook even koffiepauze. Maar nu Supertramp op je radio met Dreamer.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: Liv Garrett met een nummer uit 1979. En hij zal daarmee waarschijnlijk heel wat mensen bekoord hebben. I was made for dancing.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Vorige week zijn Nederlandse wetenschappers in de prijzen gevallen bij de IG Nobelprijzen. Dat is de jaarlijkse satirische parodie op de echte Nobelprijzen. Ze wonnen met een opmerkelijk onderzoek waarbij ze duizenden katoenen onderbroeken begraven hadden. Ook studies naar vrijwillige slangenbeten en melk van kakkerlakken als superfood vielen in Zürich in de prijzen. Hoewel deze onderzoeken op het eerste gezicht misschien absurd lijken, zijn ze dat zeker niet. Om te kunnen meedoen, moet het onderzoek ook daadwerkelijk gepubliceerd zijn in een officieel wetenschappelijk tijdschrift. De winnaars van het Nederlandse team die begroeven dus samen met ruim 2000 deelnemers een katoenen onderbroek in de grond. Het doel was om de gezondheid van de bodem te meten op die manier. Na zo'n 2 maanden werd gekeken hoeveel stof er nog over was van die ruim 2000 onderbroeken. Hoe sneller het katoen veranderde in een gatenkaas, hoe meer bodemleven er actief was. Ja, zeg maar een even simpel als geniaal experiment dat de Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden wel de hoofdprijs opleverde. Siesta.

0: Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. En je kan nog andere zaadjes planten. En dat worden dan planten en daar worden koffiebonen van geplukt. En ja, je voelt het al aankomen. Het is weer tijd voor koffie bij Demmerstad.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, ik hoop dat u een beetje kan meegenieten. We gaan daar de tijd voor nemen. We draaien 3 plaatjes non-stop. Laat de koffie smaken.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Soul Asylum en de Runaway Train.
1: Jan de Groot!
0: Aanstaande zaterdag dan vertelt in het gasthuis in Aarschot een dansspektakel alles over het ontstaan van de nacht. Het gaat door zaterdag om 2:30. En zondag dan nemen natuurgidsen je mee vanuit het bezoekerscentrum in Diest voor een tocht in het Webbekomsbroek. Je kan vertrekken om 10 uur of om 2 uur zondag. Inschrijven is wel verplicht. En momenteel lopen ook de reservaties voor Play It Again, Sam. Dat wordt gebracht door het KVT in zijn theater in Diest. Met voorstellingen tussen 18 september en 3 oktober.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Ja, en bij ons vandaag ook niet in de Demerstad. Morgen is dat misschien anders, maar vandaag nog altijd genieten van deze mooie zomerdag. En van de nieuwe spits zometeen na 4 uur met Chris van Opstal. Wij sluiten af met de Eagles en Take It to the Limit. Tot morgen!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vlaams minister van Onderroer en Erfgoed Ben Wijts trekt 121.500 euro uit voor de restauratie van het zogenaamde private huis bij de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Scherpenheuvel-Zichem. In het 100 jaar oude gebouw vind je toiletten voor de vele pelgrims die jaarlijks de bedevaart zien te bezoeken. De gevels, het houten buitenschrijnwerk, het dak en ook het sanitair worden hersteld of vernieuwd. Dan naar Beringen. Wie in Beringen een zaak start in een leegstaand handelspand, zal een jaar lang aan een voordelig tarief kunnen huren. Dat gebeurt met het initiatief Beringse Starterspanden, waarmee de stad de leegstand wil terugdringen. Verhuurders die meedoen aan het initiatief zullen gedurende 1 jaar geen leegstandstaks moeten betalen, zo is meegedeeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de christelijke vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. AfD won met zo'n 44% van de stemmen, dat is wel niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. De afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag in het westen. Meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een hele goede middag. Het is 4 uur geweest. Welkom op deze maandag, ja, 7 september. En ik mag de spits doen, want Gunther die geniet nu van een paar dagjes vakantie. Nou, het is hem van harte gegund.
1: Chris van Opstal.
0: Met mij dus in...
1: De spits.
0: Inderdaad, ja, dit is Trinity. Drop, drop, drop, let the rain fall down. Het zal er niet in zitten vandaag, denk ik. Misschien vanavond.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor elk

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amé.

Julien Clerc was dat. Elle voulait que je l'appelle Venise. Beste vrienden, fijn om nog eens terug te horen. Aanstaande zaterdag 12 september zijn we dan om 20 uur. Organiseert de Gezinsbond in Zaal Concordia in Tesselt haar boekentassenquiz voor ploegen tot 5 personen. En zondag 13 september om 11 uur en om 14 uur geeft vrederechter Annick Trekels in het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dagen. De toegang is daar gratis. Wat doet de vrederechter zo een hele dag, hè?

Ja, maar ja, zo'n beetje bewegen, dat moet kunnen natuurlijk. Hè. You gotta move. Het is Belgisch hoor, dit. 1968, Jazz and James. En daarvoor Daniel, toen nog meegedaan voor Joegoslavië. Toen bestond Joegoslavië nog, ja. In 1983 aan Eurosong. Ja, daar straks hadden we al Drop Drop van Trinity. Maar wat hebben ze hier met de regen vandaag? Zeg, dansen

Gibson Brothers in Cuba. Dan toch maar eens kijken naar het weerbericht voor vandaag. Ja, het is vrij warm geweest, hè? 27 graden. Zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west. En ja, vanmorgen tot donderdag wisselen opklaringen af met bewolkte periodes. Soms kan er wat regen vallen. Het wordt ook wat frisser bij maxima rond 20 graden in het centrum.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu. Hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alkmaar.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Nou ja, ik was al lang fan van Talk Talk. Van het ogenblik dat ze scoorden met Such a Shame was ik verkocht. Living in Another World was een van hun hits in 1986. Eens even kijken naar onze agenda, want ja, daar valt nog wel wat te beleven. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag 12 september van 11:30 tot 14:30. Maar ook tussen 16 en 20 uur organiseert de Gilde van Tielebuis in de Ketel in Kakkevinnen een eetfestijn met diverse gerechten. Kaarten kan u nog verkrijgen in de Diestse cafés, de Biertempel, het Bazeke, de Garage en Retro. Ah ja, maar kijk, die mannen die moeten ook natuurlijk zorgen voor hun werking en die moeten ook zorgen dat er centjes in de kast komen, hè, die Gilde van Tielebuis. Ja.

Ja, dat is dikwijls de vraag natuurlijk. Als het hier één keer begint te regenen, dan is er geen stop meer aan. En ja, dan wordt de vraag wel eens gesteld, who'll stop the rain? Ik weet het niet, u zal daarvoor naar hierboven moeten bellen, denk ik. Creedence Clearwater Revival, maar alweer een plaat over de regen. Ik denk dat onze producer het expres heeft gedaan. Good morning.

Alexander Curley was dat en I'll never drink again. Nee, ik ga niet meer drinken, zei hij na de zoveelste zondagochtend dat hij wakker werd met hoofdpijn en een gebroken lichaam. Ja, tot de dag erna, dan zijn ze dat weer vergeten natuurlijk. En we gaan naar het nieuws van 5 uur en daarna is er deel 2 van de spits. Ik heb hier nog Vaya Kundi.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Het is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. De bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
4: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
3: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over de vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen. Maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig nog niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er ook al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
5: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vrij zonnig in het westen, straks meer wolken, maximaal tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

Voilà, beste vrienden, welkom in het tweede uur van De Spits, hier bij Radio Demestad op deze maandag. Ja, dat is altijd de moeilijkste dag van de week natuurlijk, maar oh, we slaan er ons doorheen, hè. Pas op, hè. We zijn bij harde mannen, hè. De Spits. Inderdaad, De Spits, tot 6 uur. Wat is er net Casey en de Sunshine Band te schudden voor gebruik, hè? Shake, shake, shake, shake your booty was dat uit de warme zomer van 1976. Ja, toen was het ook al zo heet. En wij hebben muziek nu van Delegation. We blijven even in de 70s hangen. En wie zoekt, die vindt. Where is the love?

0: Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Op

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Sterretje in je ruit? En binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: plaatje voor de mensen die heel veel op de weg zijn. Voor truckchauffeurs of taxichauffeurs. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Eddie Rabbit was dat een Drive In My Life Away. Morgen, dinsdag 8 september om 14 uur. Morgen namiddag in het Orleans of in Aarschot is er de film De Liefhebbers. Het is een prent die het gezin van architect Jan Liefhebber volgt. Die al ruim een jaar aan beginnende Alzheimer leidt. Maar het al die tijd voor zijn 4 volwassen kinderen heeft verzwegen. Ja, hij moet het op een bepaalde manier toch maar eens vertellen. De toegang is bovendien gratis voor die film morgen. Je vindt trouwens onze uitgebreide agenda op radiodemerstad.be en klik daar maar eens eventjes door. Back to the music. Hier is de keizer van het Vlaamse lied.
1: De nummer 1 in classics, Demerstad.
0: Het is Wiltura natuurlijk.
2: Van

Ja, die jongens van Mutt waren dat in de Moonshine Sally. Ik weet niet of dat iets te maken had met moonshine zelf, want in Texas bijvoorbeeld, in de Amerikaanse staat Texas, is als je het woord moonshine uitspreekt, dan wordt iedereen een beetje wantrouwig, want dat is naar het schijnt, to make moonshine, dat is illegaal gestookte drank, en dan, jenever, sterke drank.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Johnny Cash in the Spirits and the Ring of Fire. Het zijn aanstaande weekendtorenfeesten in Zichem. Je kan je nog online inschrijven via de torenfeesten, via de website. En ook betalen voor het ontbijt en of voor het middeleeuws eetfestijn tijdens de torenfeesten in Zichem. Zondag 13 september, dan is er heel wat te beleven, dat kan ik u wel vertellen. En vorig jaar waren het ook torenfeesten, dat was een heel groot succes. En ja, een tof evenement.

Ja, je zal dat misschien ook wel gemerkt hebben. Heel wat verenigingen houden tegenwoordig hun etendagen. Onze evenementenkalender staat vol met etendagen. En wat is dan traditioneel? Ah, mosseldagen, hè? Ah ja, aanstaande zondag is het trouwens ook weer zover. In de Negger in Scherpenheuvel, een grote mosseldag. Vispannetje, videe, stoofvlees en curryworsten zijn er ook. En de opbrengst die gaat daar naar de carnavalstoet rond de basiliek. Allee, allah, en allemaal mosselen eten, hè?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

Ja, Peter Koelewijn was dat. En ik moet zeggen, ja, de Peter die kon soms wel eens heel depressieve plaatjes maken. Dat je dacht van, daar word ik niet goed van, daar word ik niet goed van. Maar hij werd er wel goed van, want het werden altijd ook dikke hits natuurlijk. Ja, Peter Koelewijn kon zich heel wat permitteren hoor. Al van in de 60's populair in Nederland. Dit was die met De Sprong in het Duister. Een top 10 hit waard in 1984. Het is alweer een tijdje geleden. Ik neem u mee terug nu naar de 70's.

Frantic, was dat een Strut Your Funky Stuff, beste vrienden. En wat die stuff dan wel mocht zijn, ja, daar heb ik ook zo'n beetje in het raden naar. Maar we hebben nog tijd om dat uit te zoeken natuurlijk. Hè. Hey, maak er een bijzonder fijne verderzetting van deze maandag hier bij Radio Demonstraat. Zometeen is er Willem de Groot met een nieuwe aflevering van de Willem Wilwel Show. En van ons krijg je nog Agneta Veldskog. Eigenlijk moet je zeggen Agneta. Agneta Veldskog. Dat is die blonde van ABBA met de Heat Is On. Met in het achtergrondkoortje hier in deze plaat. Smokey, de mannen van Smokey, die deden hiermee in de Heat Is On. Nou, fijne maandag nog en tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In One in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
4: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
3: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
5: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, je hebt het laatste nog niet gezien, hè? You ain't seen nothing yet. Dat was een dikke hit van de Canadese Beckman Turner en Overdrive in 1974. Dank je, Chris, voor de spits vandaag. En wij zijn weer samen 2 uur lang tussen nu en 8 uur. Op deze maandag 7 september. Een nieuwe werk- en schoolweek is weer begonnen.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè.
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
7: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meld het

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

0: Muziek van de Jackson-broertjes, de Jacksons in 1981. En dat waren ze met Can You Feel It? Het veldvoetbal is al een paar weken bezig. De zaalsporten die beginnen volgend weekend op snelheid te komen. Zij beginnen volgend seizoen, volgend weekend bedoel ik. En in het zaalvoetbal, daar is Chocudo Aarschot een afdeling gezakt. Die beginnen in tweede klasse. En er is ook een vrouwenploeg op het hoogste niveau al een paar jaar. We gaan het er even over hebben met de voorzitter van Chocudo Aarschot, Dirk Arnoets. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben jij er al een beetje overheen over die degradatie van de mannenploeg?
1: Dat zal niet gebeuren, denk ik. Maar zwart, we moeten toch verder. Hè. We moeten onze kop terug omhoog steken en ervoor vechten. Ja. Maar dat ziet, dat zal altijd meegedragen worden. Daar zal ik niet vanaf geraken.
0: Nee, dat was inderdaad een beetje zuur. Zeker ook de manier waarop. Maar willen jullie zo snel mogelijk die plek terug opnemen?
1: Ik denk dat wij dit jaar gaan proberen top 5 te spelen.
0: Ja.
1: Dat is ons betrag. De mensen laten plezier beleven aan het zaalvoetbal. En ons misschien kunnen nestelen in de top 5, dat zou top zijn.
0: Ja, dat...
1: En dan volgend jaar dan toch proberen terug een team op de been te brengen om te proberen om daar te geraken.
0: Ja. Jullie hebben nu een nieuwe trainer ook, hè?
1: Ja, Admir Piric, hè, die was verleden jaar T2 bij Imad. En die is nu T1.
0: Mm-hmm. Dus, en hebben jullie transfers gedaan ook om terug een beetje een nieuwe ploeg op de been te krijgen?
1: We hebben verschillende transfers gedaan in de zin van, we hebben ook de teringen na de nering moeten zetten een beetje.
0: Ja.
1: Ik ben er eerlijk in, want als gezakt, dat is geen cadeau.
0: Nee, nee.
1: Dus wie hebben we behouden? Dat is Zaka El Mansouri is gebleven en Thomas is gebleven.
0: Mm-hmm.
1: En Erwin Piric, de zoon van Admir dan, van de coach, die is ook gebleven. En dan Plees, die is over 14 dagen dan vertrokken naar
0: de lijn bibbert een beetje, maar in ieder geval, dus ik hoor dus enkele spelers van de ploeg van vorig jaar die gebleven zijn. En voor de rest dan toch wat nieuwkomers om die top 5, zoals je zegt, te ambiëren.
1: We hebben daar een 7-8 spelers die bij ons zijn ook.
0: Mm-hmm.
1: En daarvan is nu Jamie Uwaza, die toch de lijn trekt van vaste waarden ook.
0: Ja.
1: En dan nog een paar nieuwe. Maar ik kan de namen niet allemaal
0: opbouwen. Nee, tuurlijk niet. Is ook niet nodig. Maar het is toch de bedoeling om al wat automatisme te kweken? Of is daar het begin van het seizoen nog voor nodig?
1: Ik denk dat het begin van het seizoen daar nog een beetje voor nodig gaat zijn. Maar, ik denk volgende week moeten we vrijdag moeten we naar Reims voor de eerste competitiematch.
0: Klopt.
1: En dan moeten we voor de 3 punten kunnen gaan. En dan zullen we zien. De week komt wel.
0: Week voor week verder bouwen.
1: Week voor week verder bouwen en dan zullen we zien.
0: Oké. Goed, top 5 ambiëren met de mannen. De vrouwen die zijn al een tijdje actief, ook in de eerste klasse, zijn er gisteren aan begonnen met een nederlaag tegen Vilvoorde 1-5. Maar die kunnen zich toch wel handhaven dan toch in die eerste klasse?
1: Maar die reeks is, daar speelt je in of daar speelt je niet in, snap je? Dus je kunt daarvoor kiezen.
0: Oh ja.
1: In principe zijn daar niet genoeg ploegen voor daar een reeks voor te maken met zakken en
0: vandaar.
1: Dus ofwel speelt je op eerste nationale niveau, ofwel speelt je in provinciaal niveau. Wij hebben 2 ploegen op de 2 niveaus. En ons eerste nationale niveau, die club, die speelt al sinds dat we bestaan, spelen die al praktisch toch wel van de 7 jaar. We gaan nu al 7 jaar in, spelen die toch al 6 jaar op het hoogste niveau. En die doen altijd mee normaal.
0: Oké, dat is inderdaad toch ook mooi. Goed, Dirk, mooi. We kijken uit naar het nieuwe seizoen. Vrijdag dus voor de mannen op bezoek bij Randst. In het weekend bel ik jou om te horen hoe het is afgelopen. Heel veel succes alvast en bedankt voor het gesprekje.
1: En jullie bedankt voor het bellen.
0: Oké, graag gedaan. gedaan. Dat was Dirk Arnoets, de voorzitter van zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot. Moeten dus beginnen een klasse lager in tweede klasse. En vrijdag is de eerste wedstrijd. En nu naar een madame die vandaag 83 wordt. Gloria Gaynor.

Ja, haar wens is meer dan uitgekomen, hè, Gloria Gaynor. Ze heeft het overleefd en wordt er 83 vandaag. Ze scoorde onder andere met Never Can't Say Goodbye en het net gedraaide I Will Survive. 2 minuten voor 6:30 bij Radio Demestad op een maandagavond. En dit is Bob Seger en Still the Same.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, de man moet het tegenwoordig ook wat rustiger aan doen. Rod Stewart in Betere Tijden, eind jaren 70, uit zijn album Blondes Have More Fun. Do You Think I'm Sexy? Dat vroeg hij aan de dames van toen. En het is weer al film wat de klok slaat. Morgenmiddag om 2:00 wordt in het Orleanshof in Aarschot de film De Liefhebbers vertoond. De prent volgt het gezin van een architect, Jan Liefhebber, die al ruim een jaar aan beginnende Alzheimer lijdt, maar uit al die tijd voor zijn volwassen kinderen heeft verzwegen. De Liefhebbers, morgenmiddag dus in het Orleanshof in Aarschot. En het seizoen van de Zebrafilms begint woensdag ook in het Roxy Theater in Beringen. Daar wordt woensdag liever de film Omaha vertoond. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, neemt een vader zijn twee kinderen onverwachts mee op een reis door het land. Omaha woensdagavond in Beringen. En vrijdag dan wordt het seizoen geopend in Cinema Paradiso in Diest met een gratis kortfilmavond. Dus een aantal kortfilms die na elkaar vertoond worden vrijdagavond 8:00 in Cinema Paradiso in Diest. En nu naar de Pretenders, want frontvrouw Chrissy Hynde wordt vandaag 75.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Muziek van The Third World. De mannen die debuteerden met Now That We Found Love eind jaren 70. En het was wachten tot 1982 toen ze deze opvolger uitbrachten. Dat was Try Ja Love. Het is 7 september vandaag en het is de 90ste verjaardag van de geboortedag van Buddy Holly. Buddy Holly die omkwam bij de vliegtuigcrash op 3 februari 1959 samen met Ritchie Valens en de Big Bopper. En dat was de gebeurtenis die door het leven zou gaan als The Day The Music Died en waarover Don McLean nog de hit American Pie schreef. Maar dus, Buddy Holly zou 90 zijn geworden. Hier is hij nog eens met Peggy Sue.

Meneer Sting, die solo ging nadat hij wegging bij de Police. En met succes, dit was een van zijn hits trouwens, eind van de 80's, An Englishman in New York. Het nieuws van 7, dat komt er zo aan. En ik heb nog een rock'n'roll artiest overleden in 1992. En hij had bij ons één hit, en dat is deze Henk Mezel met de Jungle Rock.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In het door UNESCO beschermde Begijnhof van Diest zijn de schilder- en bijtsborstels bovengehaald. Tenminste, als het weer het toelaat, want verven in regen en nattigheid, dat is niet ideaal. De deuren, ramen, dakkapellen, luiken en poorten van de historische huisjes, die momenteel nog eigendom zijn van de stad, krijgen een nieuw laagje verf. Niet alleen de huisjes, ook het schrijnwerk van de Sint-Catharina-kerk, de pomp, de spatwanden en de ijzeren elementen worden aangepakt. Het stadsbestuur wil op die manier het karakteristieke uitzicht van de site bewaren. De stad Diest ontvangt een erfgoedpremie van zo'n 20.400 euro. Totale kostprijs van de werken ongeveer 55.000 euro. De werken worden uitgevoerd wanneer de weersomstandigheden ideaal zijn. Politiezone Karma is vanaf eind augustus ook te vinden op TikTok. Met korte filmpjes wil de politie vooral jongeren bereiken rond thema's als verkeersveiligheid, drugs en online veiligheid. Karma springt nu mee op de kar en maakt daarvoor filmpjes met eigen politiemensen op herkenbare plaatsen in de zone. De politie was al actief op Facebook en Instagram. Sommige filmpjes halen daar honderdduizenden views. Een video over de fietszone ging zelfs over het miljoen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Honé in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en ook de doodsoorzaak na de autopsie is nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er gezocht naar de gsm van Brian. Het tijdelijke staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen. Dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en is een belangrijk internationaal knooppunt. Opgelet als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van Bulk van Wise.
5: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
4: En Belgian cat Julie Allemand heeft een nieuw record op haar naam staan. Dankzij de 7 assists die ze uitdeelde tijdens de WK-zege tegen Australië is ze nu de vrouw met het meeste aantal assists in de geschiedenis van het WK. Op de 3 WK's samen heeft ze er in totaal 111. Ploegmaat Julie van Loo reageert.
6: Het is zeker niet gemakkelijk voor Julie hoe dat zij ook de knoppen omdraaien van de WNB naar hier komen en die vermoeidheid en zo. Maar dit is de motor van de ploeg. Zij is het hart, kloppend hart van de ploeg. De brain ook. Zij straalt rust uit. Ik speel ook zo goed naast haar. Het is een plezier om haar als point guard te hebben. En er is zoveel meer die zal komen op dit toernooi van Julie.
4: De Cats wonnen vandaag met 80-68 van Australië. Ze zijn zoal zeker van een plek in de kwartfinales. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

0: speelden. Dat heette dan scratching. En dit was daar zo'n voorbeeld van. Happy Station van Fun Fun. De meisjes uit Italië met onder andere Spanja, die later solo nog zou scoren met onder andere Call Me. Welkom intussen in deel 2 van de show van deze maandag 7 september hier bij Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT Theaterseizoen in Diest. Allen Felix

vechtend scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

discotheekwereld, deze uit de 70s. Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor. Hij zou nog scoren met de opvolger Spank en daar is het dan wel bij gebleven. Ook weer heel wat eetfestijnen dit weekend. Zaterdag houdt de landelijke gilde van Onze Lieve Vrouw Tielt in zaal De Met in Tielt-Wingen een mosselfeest. Maar je kan ook kiezen uit videe, stoofvlees of curryworst. De keuken opent tussen 11:30 en 15:00 en tussen 16 en 19:00. Inschrijven kan via de landelijke gilde. En van 11:30 tot 14:30 en tussen 16:00 en 18:00 organiseert de Gilde van Tielebuis in de Ketel in Kachevinne ook een eetfestijn. Met op het menu steak, stoofvlees, koninginnenhapje, veggie en curryworsten. En kaarten kan je verkrijgen in de Diestse cafés, de Biertempel, het Bazeke, de Garage en Café Retro. Dat is dus voor de eetdag van de Gilde van Tielebuis zaterdag in de Ketel. En nu een beetje rust op de radio. Morris Albert, een zanger uit Brazilië, wordt vandaag 75.

Heerlijk, de 60s sound van de Searchers. Dat was Sweets for my sweet sugar for my honey. Dit weekend, 12 en 13 september, is het te doen aan de Maagdentoren in Zichem voor de Torenfeesten. Die openen zaterdagavond met een middeleeuws kampement voor kampvuurverhalen voor jong en oud. Deelnemers kunnen overnachten in eigen tent of in een mobile home, inclusief ontbijt op de zondagmorgen. En zondag dan is er onder andere tussen 12 en 3:30 een middeleeuws eet. Festijn. Er is de feestelijke intrede en een ambachtenmarkt. Je bent doorlopend getuige van een riddertoernooi en nog zoveel meer. Het volledige programma vind je terug op de Facebookpagina van de Torenfeesten dit weekend in Zichem. Zeker de moeite. En nu tijd voor The Who, want het is 48 jaar geleden dat drummer Keith Moon overleed aan een overdosis. Hij was er maar 32. Hier is

halve eeuw oud alweer, hè? Dit nummer Hurricane van Bob Dylan over bokser Hurricane Carter die ten onrechte in de gevangenis zat op beschuldiging van moord. En Bob Dylan die nam het voor hem op en maakte dit nummer een halve eeuw geleden dus. En voor de fans van Bob Dylan, die hebben 29 oktober ongetwijfeld aangekruist, want dan treedt de meester op in de Lotto Arena in Antwerpen. En wat hebben wij in onze regio nog aan bod of om op de agenda staan? Zondag vanaf 10 uur vindt op de Citadel van Diest Everything on Wheels plaats met een selectie oldtimers. Voorts is het mogelijk om deel te nemen aan het wiel van fortuin en rond te kuieren op de kofferbakverkoop. Voor het mosselfestijn moet je wel inschrijven. En alle info vind je op everythingonwheels.be. En nu hebben we aandacht voor een van de zussen van Aretha Franklin, Irma Franklin, want zij overleed 7 september 2002, werd er 64. Hier is The Peace of My Heart.

0: profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

De muziek, de Manfred Man uit de 60s met de Mighty Quinn. Zondag is het Open Monumentendag. En in Diest kan je dan onder andere een bezoek brengen aan allerlei monumenten. Kerken, militair erfgoed, natuurpunten en kunstenaarswoningen. Rondleidingen zijn gratis, maar je moet wel inschrijven, want het aantal plaatsen is telkens op al die rondleidingen beperkt. Het volledig programma vind je terug op de website openmonumentendag.be/diest. En op openmonumentendag.be kan je natuurlijk ook alle andere plekken vinden die je kan bezoeken aanstaande zondag. En deze juffrouw had maar één hitje bij ons, maar het klinkt nog altijd leuk. Nathalie en My Love Won't Leave.

dat zijn die vergeten pareltjes die je hier hoort bij Radio Demestad. My Love Won't Let You Down van Nathalie. Dit was het, zometeen na 8 meer klassiekers non-stop. Die hoor je hier de klok rond. Ik heb Sade nog voor jullie. When am I going to make a living? Fijne maandagavond. Tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Cultuurcentrum De Nekker in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma met onder meer optredens van de Soul Train Expedition, Portland en IBE. Overdag is er ook een gratis familie-happening. Meer informatie vind je op de website van de stad Scherpenheuvel-Zichem. De drie Limburgse hulpverleningszones zijn op zoek naar nieuwe brandweerlieden. Samen hebben ze ongeveer 47 vacatures voor brandweermannen. Van een groot tekort is volgens de brandweer niet echt sprake. De nieuwe krachten zijn onder meer nodig om de brandweerlieden die stoppen, verhuizen of met pensioen gaan te vervangen. Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg zoekt 20 extra brandweerlieden. Oost-Limburg heeft 7 vacatures en Noord-Limburg zoekt ook 20 nieuwe krachten. Daarnaast leggen ze ook wervingsreserves aan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met de Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. En opgelet, als je geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen serieus oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil afhalen, kost je dat eigenlijk 115 euro. In Indonesië ligt de toeslag op 11% en in Turkije op 6%. Magali van den Bulk van Wise.
5: Je kan heel onaangename verrassingen tegenkomen bij de geldautomaten. Kijk dus voor je bevestigt eerst welke toeslag dat die aanrekent. En als die te hoog is, ik zou de transactie dan gewoon annuleren en eventueel naar een andere geldautomaat lopen. En zeker de geldautomaten op luchthavens en treinstations vermijden, want daar is het meestal iets duurder.
4: Vanavond stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Minima straks rond 17 graden. Morgen start hoog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

0: van Mossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw! Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
4: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregelen de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
3: Vanaf morgen zitten de federale toponderhandelaars ook opnieuw samen over de begroting. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Vakbond. Vooral in de Brusselse gevangenissen en in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen dat uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook zo'n 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. Er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond. 10 uur. En in de haven van Duinkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Je hebt een caravan of een motorhome. En je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Leuvense Steenweg 160,

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
4: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
3: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept. Dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken. Maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
5: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
3: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maximaal tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Premier Bart Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dus het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni ook in zijn beste Italiaans voor de samenwerking.
4: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
3: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Overasselt in Nederland heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden die werden aangetroffen. Ook de afgelopen week werden al meerdere keren wapens gevonden. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een man van 51 dood, twee agenten raakten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie twee Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstonden onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Ze blijven zeker tot morgen ter plaatse. En op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in twee sets. Het werd 5-7 en 3-6. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Kachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans ook voor de samenwerking.
4: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
3: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinale als eerste Belgische man ooit. Hij versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks kantte tijdens de wedstrijd zelfs met een ribblessure, maar kon het toch afmaken. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Rus Khachanov of de Amerikaan Tien. Eerder kon Elise Mertens zich ook plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische dubbelpartner een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Premier De Wever wil dat de grenzen in Zuid-Europa beter beschermd worden. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. Aanleiding is de migratieproblematiek in Ceuta, dat is het Spaanse deel in Marokko. Duizenden migranten probeerden via die weg in Europa te komen. Hij bedankte Meloni in zijn beste Italiaans ook voor de samenwerking.
4: La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Grazie mille.
3: De Wever pleitte ook voor een sterker terugkeerbeleid in het Europees Migratiepact. In Parijs is de Eiffeltoren vandaag een hele dag dichtgebleven na een spontane staking bij het personeel. Ze deden dat na een incident vorige zaterdag. Een hindoeïstische groep had gevraagd om het vrouwelijk personeel weg te sturen tijdens een bezoek aan de toren. De burgemeester van Parijs zegt dat zoiets niet had mogen gebeuren en hij zal het incident ook laten onderzoeken. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs.